dat. Zuid-Atjaar, Minnesoïd. Koning de duur daarom. Klaas ik hier meteen. Jij wat mij staan aan je man. Moes ik hem eigenlijk, wat zou dat? Meet mij ergens, zei hij. En eet gestuurd, mens.